0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Goeie nacht. De nacht van Radio BNT.
1: Let's go.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: deals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: Erik Kreutzer.

Ja, zeg het maar. When I think of you. Jaren 80, Janet Jackson. Vrienden, we zijn er weer. Ja, de vrijdag. De start van je lang weekend. Je Pinksterweekend. En het belooft een heel mooi Pinksterweekend te worden. Als we de weerberichten mogen geloven.

Mike Perry and the Ocean. Daarvoor René Vroeger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. En Bruno Mars, I Just Might. Ja, 22.05 op de kalender, een goede ochtend. Het Europees Parlement, de Europese lidstaten en de Europese Commissie, die hebben trouwens gisteren tegen alle verwachting in geen compromis bereikt over de terugkeerregeling voor de afgewezen asielzoekers. Ze kunnen het niet eens worden over de datum van de inwerkingtreding ervan. Ja, de onderhandelingen gaan op 1 juni verder. Ja, de onderhandelaars van de drie partijen die kwamen afgelopen woensdag voor de derde keer bij elkaar om de laatste discussiepunten over de regeling weg te werken. De voorspelde maximale 2 uur die ze nodig zouden hebben bleek veel te kort. Woensdag werden de onderhandelingen na bijna 5 uur verdaagd na gisterochtend. En daar hebben ze ja, ook geen overeenstemming bereikt. Dus ja, de asielstroom blijft komen richting Europa. Ja, dan de gemeente Amsterdam die wil huiseigenaren vanaf volgend jaar gaan verbieden om een sociale huurwoning te huren. En de gemeente hoopt er zo voor te gaan zorgen dat de sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor de huishoudens die ze het hardste nodig hebben. En deze nieuwe regel staat in een toelichting op de beoogde veranderingen aan de zogeheten huisvestigingsverordening van Amsterdam voor 2027. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen net zijn gescheiden of pas een huis hebben geërfd. Ja, de gemeente in Amsterdam die schat in dat zo'n 800 tot 1000 sociale huurders ook een koopwoning bezitten. Ja. Ja, zo'n gasten hebben een huis waar ze huur van krijgen.

En aan de andere kant krijgen ze misschien nog wat huursubsidie. Nou, blijft erbij op deze vrijdag. We gaan, ik ga wat zonnige muziek bij elkaar rapen. Nou, wat is zonnige muziek? Eigenlijk draaien we altijd zonnige muziek. Dit is Radio BNT.

Ja, is mooi dit. Jaren 90 hard. And all I wanna do is making love to you. Het is 7:30. Als je net wakker bent, een goede ochtend. We kijken even naar buiten. Ja, wie van de warmte houdt, mensen, komt de komende dagen aan zijn trekken. Want vanaf vandaag gaat de temperatuur oplopen naar misschien wel een graadje of 27. Morgen wordt het nog iets warmer. Is wel af en toe wat bewolkt. Maar er is vooral ook veel zonneschijn. 'S Nachts zal de temperatuur gaan dalen naar een graadje of 13. Ja, en ook de Pinksterdagen die gaan warm verlopen. Zondag 25 tot 30 graden met weinig wind. En ook de maandag. Daarna wordt het iets koeler vanaf dinsdag. Ja, dinsdag nog een beetje warm. Maar vanaf woensdag krijgen we iets koudere lucht. Temperaturen tussen de 17 en 22 graden. Het zou dan wel droog blijven, dus dat is ook lekker. Dan Flitsmeister. 45 snelheidscontroles in Nederland. In het zuiden zijn ze aan het controleren op de A27 tussen Gorinchem en Utrecht bij 44.4. En ik heb voor je de N264 bij Volkel bij 29.1.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Jonas Blue en Mama. Daarvoor Nelly Furtado en I'm Like a Bird. En somber hadden wij nog een keertje voor je uit de top 40. Het is bijna 7:15. Onderweg naar je werk. Francis van Broekhuizen, die dacht mee te werken aan een Amerikaanse podcast, maar belandde ongemerkt in een slimme oplichtingstruc. Ja, de operazangeres die werd compleet ingepakt met professionele mails. In de Telegraaf heeft ze haar verhaal gedaan.

Ja, en volgens Francis hadden de oplichters het waarschijnlijk gemunt op de gegevens van haar Facebookpagina. Professionele pagina's worden tegenwoordig gehackt, omdat daar betaalmiddelen aan gekoppeld kunnen zijn. Ze heeft wel direct trouwens aangifte gedaan van deze internetfraude.

show van de K3-reunieconcerten afscheid van het artiestenleven. De komende weken staat ze samen met Christel Verbeke en Karen Dame in het Sportpaleis in Antwerpen om de grootste K3-hits te zingen. En aan het Belgische HLN vertelt Kathleen dat ze daarna definitief haar microfoon aan de wilgen hangt. En dan Hanna van Vliet en Ilke Paddenburg, die zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat hebben de actrices gisteren bekendgemaakt via social media. Ja, en Angela Groothuizen, die is diep geraakt door haar ontmoeting met de actrices die haar en de andere Dolly Dots gaan spelen in de aankomende musical over de muziekgroep. Ja, de musical die verschijnt in april volgend jaar. En dan de populaire Netflix-serie Emily in Paris komt na 6 seizoenen tot een einde. Dat hebben ze bij Netflix gisteren bekendgemaakt. Ja, over nu meer nieuws uit de showbiz. En wil je een zomers liedje aanvragen, doe dat via radiobnt.nl.

Davina, Michelle, de nieuwe Still Champagne. Daarvoor Crisscross Amsterdam en How You Samba, leuk zomersliedje. En de Four Tops uit de 80s met Don't Walk Away. Ja, loop niet weg, blijf bij Radio BMT. Mocht je straks op je kantoor aankomen, geef het door aan je collega's dat ze even moeten overschakelen op Radio BMT. Ook als je op je werk aankomt bij een ander werk, hè. Hoeft niet alleen op je kantoor te zijn. Kom je in de werkplaats aan, ga even naar die radio. Zet hem even op BMT. Ja, daar zijn we je dankbaar voor. Ik laat je achter met deze van Brian V.

0: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus.
11: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
15: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. Dit was het nieuws bij Radio PNT. Erik Kreutzer.

blijft toch lekker dit muziek van Lionel Richie. Draaien wij gelukkig regelmatig op BNT. Je hoorde hem nog een keertje uit 1986, Dancing on a Ceiling. Ja. Het wordt een weertje om te dansen het komend weekend. Heerlijk.

Matt Kahn and Ray Dalton, Don't You Worry About A Thing. Daarvoor de nieuwe van Miss Montreal, Schuilen. En de prachtige zomerhit van Another, Talk To You. Ja. Vrijdag 22 mei, de aftrap van je Pinksterweekend. Ja, misschien ga je wel naar Pop on Top. Festival hier in Valkenburg aan de Gul. Ik zag dat Ines Wesky, die is gisteren schuldig bevonden aan het doorgeven van geheime boodschappen van Ridwan Taji. Maar ze hoeft niet te...

Allen. De rechtbank heeft namelijk de voormalige advocaat een straf opgelegd van 42 dagen... gelijk aan de tijd die ze in voorarrest uitzat. En dat deze Wesky niet de gevangenis in hoeft is natuurlijk bijzonder te noemen. Ook de rechtbank stelde vast dat een lange gevangenisstraf op haar plaats zou zijn... gezien de schuldigverklaring voor deze ernstige feiten. Maar daar staan bijzondere omstandigheden tegenover. Zo concludeerde de rechtbank tegelijkertijd. Ja, en deze Tadji, de hoofdverdachte in het Marengo-proces... werd eind 2019 aangehouden in Dubai... overgebracht naar Nederland. En deze Ines die kreeg een speciale telefoon van de familie... om contact te houden met Ridwan Tadji. Ja, dat mag niet. En ik zag dat een persoon die heeft gisteren een handgranaat afgeleverd... bij een politiebureau in Lelystad. Die gasten daar hebben het pand uit voorzorg tijdelijk moeten ontruimen... Er was geen sprake van een kwade opzet. Nou, ga je lekker naar het politiebureau, hè? Jongens, ik heb een handgranaat gewoon. En dan voor het eerst sinds 2010 doet dit jaar geen Nederlandse tennister mee aan het enkelspel op Roland Garros. Suzanne Lamens heeft zich namelijk gisteren niet geplaatst voor het toernooi. Nou, denk eraan, wil je een zomers liedje aanvragen? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ik zie dat Sven luistert in Horn naar Radio BNT. Dit is Robin Schulz.

0: Ja, Robin Schulz en Young Right Now.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, je weet het, je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. Hallo Erik. Je vraagt voor zomerse muziek. Wat dacht je van de Chaplin Band? Ook wij hier in Bingel raden luisteren naar Radio BNT. Groetjes van Hans Smeets. Nou, beste Hans Smeets in Bingel raden. De Chaplin Band. Dat is nog eens mooie muziek.

0: Ja, Hans Smeets uit Bingelraden vroeg hem aan, deze van de Chaplin Band. Het is bijna 8:30 in goede ochtend. Ja, de komende dagen wordt het warm. Vandaag misschien wel 27 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Temperaturen van 29 graden, misschien wel 30. In de nachten gaat het afkoelen naar een graadje of 13. En ook de Pinksterdagen, warm weer, temperaturen van 30 graden, weinig wind. Vanaf woensdag wordt het ietsje kouder, 17 tot 22 graden. Het blijft dan wel nog droog, dus dat is ook erg fijn. Dan even kijken, de snelheidscontroles van Flitsmeister. Ik heb een tweetal voor je. A27 Gorinchem-Utrecht bij 44,4. En de N264 bij Volkel. Daar zijn ze aan het controleren bij 29,1. Ja, en Tim Schaap die heeft nog een melding omtrent de A73.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Bijlveld en Venlo. 7 kilometer, 15 minuten. De weg is daar dus wel weer vrij na een ongeluk. De file kan langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Defensie is op de Weerderheide begonnen met het hervatten van militaire oefeningen waarbij explosieve en brandbare materialen worden gebruikt. De trainingen lagen sinds eind april stil na een grote natuurbrand in het gebied. Burgemeester Raymond Vlekken van Weert reageerde eerder kritisch op de oefeningen, omdat de heide ook een belangrijk recreatiegebied is voor wandelaars. Er is afgesproken dat er alleen geoefend wordt als het risico op natuurbranden laag is. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog of eerdere branden zijn veroorzaakt door defensieactiviteiten. In Breda is afgelopen nacht voor de 10e keer in 2 maanden tijd een mobiel toilet het doelwit geworden van brandstichting. Ditmaal was het raak bij een Dixie op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de Dixie volledig uitbrandde. De schade bleef beperkt tot de binnenkant. De politie is een onderzoek gestart naar de reeks incidenten die voor toenemende onrust zorgen onder de buurtbewoners. En saunaclub Six Sense in Lemiers mag vandaag de deuren weer openen, nadat de voorzieningenrechter het sluitingsbevel van de burgemeester van Vaals heeft geschorst. Burgemeester Harry Deunissen had de club eind april voor een half jaar gesloten, nadat er bij een politieinval harddrugs en pepperspray werden gevonden. Volgens de rechter heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd waarom een sluiting van 6 maanden noodzakelijk was, mede omdat er nooit eerder incidenten waren. De drugs bleken bovendien door een bezoekster te zijn binnengesmokkeld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, ik zag dat koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, die hebben zich gisteren van hun beste kant laten zien tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie. Ze hebben geposeerd in de binnentuin van het Haagse landgoed Klingendaal. Het hondje was er niet bij, hè? En ik zag dat er ook een vraag was omtrent prinses Alexia. Die is vorig jaar met de zanger Anton gefotografeerd. Maar ze wilde niet ingaan of ze een relatie zouden hebben. Ja, ze heeft het ook niet ontkend. Dan Sam Fender, die is uitgeroepen tot de songwriter van het jaar bij de Britse Ivor Novello Awards. En Jessie G is na haar jaarlijkse controle definitief kankervrij verklaard. De 38-jarige zangeres die schrijft op Instagram dat ze urenlang heeft gehuild na het positieve nieuws. Ja, gisteren werd bekend dat Peter Gillis die gaat een hoger beroep tegen de taakstraf die hem is opgelegd vanwege de mishandeling van zijn ex-partner Nicoleke Kremers. Dat heeft zijn advocaat gisteren bevestigd aan het ANP. Ja, en Victor Verhulst heeft aangekondigd dat hij volledig alcoholvrij gaat leven. Dat heeft hij verteld in de podcast. Ja, en dan Zendaya en haar partner Tom Holland. Die konden de afgelopen tijd carpoolend na het werk. Want de twee acteurs die werkten samen aan de nieuwe Spider-Man film. A Brand New Day. De actrice noemt het in een interview met Ellen een gezinsuitje. Waarbij ze ook hun honden meenamen. En omdat ze niet samen in een scène spelen in de Odyssey, moest Zendaya vanaf de zijlijn toekijken. Ja, en Spider-Man was een droom, zegt ze. Ik mocht iedere dag dus naar mijn werk met mijn beste vriend. De 29-jarige Zendaya en de net zo oude Holland die leerden elkaar kennen op de set van de eerste Spider-Man-film. Dus dat is leuk, hè? En tot zover dat het nieuws uit de showbiz voor deze vrijdag 22 mei. Nou, ik zie dat de zomerse liedjes die stromen binnen hier bij BNT. Laat het me weten. Heb je ook een zomers liedje in gedachten? Stuur het door via radio bnt.nl.

Any One For You. Bijna 9 uur, dat betekent de jarige artiesten. Voor deze vrijdag 22 mei. Alex Klaassen, de bekende cabaretier, acteur en zanger. Hij ziet vandaag Abraham, wordt vandaag 50 jaar. Naomi Campbell, Britse actrice en model, wordt vandaag 56. Kim Holland, Nederlandse pornoactrice, die wordt vandaag 57. Britse zanger Morrissey, 67 geworden. De Duitse slagerzanger Danny Christian, die wordt vandaag 70 jaar. Katie Price, Engelse fotomodel, 48 geworden. En dan heb ik voor je Philip van Duren. En Philip van Duren die ziet vandaag ook Abraham. Hij wordt vandaag 50 jaar. Het is de toetsenist en de medeoprichter van Milk Incorporated.

0: Tante.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Altijd

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: Erik Kreutzer.

Ja, het is de vrijdag dat je Pinksterweekend van start gaat. Ja, er staan geen files in Nederland. Dus ik neem aan dat veel mensen genieten van een extra vrije dag. En een extra lang weekend. En wij van BNT zijn erbij.

0: Avicii. Deed het samen met Allo Black. SOS. Daarvoor die leuke nieuwe single van Wesley Bronkhorst. En met die warme temperaturen. Ik drink rosé.
1: Ja.
0: Lekker terrasje pikken. Hè? Taylor Swift daarvoor met Opa Light. Hartelijk welkom. Het is de vrijdag van BNT, de 22e vandaag. Groot nieuws trouwens bij Red Bull Racing. Gino Rosato. Die gaat namelijk per direct aan de slag bij het Oostenrijkse team. De Italiaanse Canadees die was decennia lang een bekend gezicht bij Ferrari. En zal bij het team van Verstappen met een rol als consultant gaan beginnen. Van deze Rosato is bekend dat hij een hele goede relatie heeft met Jos en Max. Ja, komend weekend de Formule 1 race in Canada. Max Verstappen die antwoordde in Canada op de vraag of de kans is toegenomen dat hij door de nieuwe regelwijzigingen ook volgend jaar in de Formule 1 blijft. En toen zei hij: ik wil dat de Formule 1 een goed product is en deze veranderingen zullen de sport zeker verbeteren. Volgend jaar ben ik er zeker bij. Ja, over deze nieuwe regels moet nog worden gestemd door de autofabrikanten. Ik hoop dat het er doorheen komt, zei Max in Canada. Ja, en dan de bestaande koopwoningen. Die waren in Nederland in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan vorig jaar april. En daarmee stijgen de prijzen nog steeds, maar wel minder hard. Dat heeft het CBS en het kadaster deze ochtend bekendgemaakt. Nou, denk eraan, we zijn op zoek naar zomerse muziek.
2: One ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: jaar 1998, George Michael. En The Outside, daarvoor Dua Lipa, Houdini. En die prachtige van Barry White, Let the Music Play. Nou, de muziek gaat zo meteen verder naar het regionieuws door Duncan. We zijn aan het controleren op snelheid op de A27 tussen Gorinchem en Utrecht bij 44.4. De A27 tussen Utrecht en Gorinchem aan de andere zijde bij 56.5. En ik heb nog voor je de N264 bij Volkel. Dan wordt gecontroleerd bij 29.1.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Defensie is op de Weerterheide begonnen met het hervatten van militaire oefeningen waarbij explosieve en brandbare materialen worden gebruikt. De trainingen lagen sinds eind april stil na een grote natuurbrand in het gebied. Burgemeester Raymond Vlekken van Weert reageerde eerder kritisch op de oefeningen, omdat de heide ook een belangrijk recreatiegebied is voor wandelaars. Er is afgesproken dat er alleen geoefend wordt als het risico op natuurbranden laag is. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog of eerdere branden zijn veroorzaakt door defensieactiviteiten. In Breda is afgelopen nacht voor de 10e keer in 2 maanden tijd een mobiel toilet het doelwit geworden van brandstichting. Ditmaal was het raak bij een Dixie op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de Dixie volledig uitbrandde. De schade bleef beperkt tot de binnenkant. De politie is een onderzoek gestart naar de reeks incidenten die voor toenemende onrust zorgen onder de buurtbewoners. En saunaclub Six Sense in Lemiers mag vandaag de deuren weer openen, nadat de voorzieningenrechter het sluitingsbevel van de burgemeester van Vaals heeft geschorst. Burgemeester Harry Deunissen had de club eind april voor een half jaar gesloten, nadat er bij een politieinval harddrugs en pepperspray werden gevonden. Volgens de rechter heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd waarom een sluiting van 6 maanden noodzakelijk was, mede omdat er nooit eerder incidenten waren. De drugs bleken bovendien door een bezoekster te zijn binnengesmokkeld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, beste muziek hoor je hier, Radio BNT. Armin van Buren en James Newman, Therapy. Craig David, Walking Away. En Stella Lefty doet het heel erg goed in de hitparades. Met Boston. Sowieso doet de countrymuziek het erg goed in de hitparades. Mocht je overwegen om een elektrische auto te gaan kopen, ben je aan het twijfelen? Ik zou zeggen, wacht nog heel even tot aan het einde van dit jaar of volgend jaar. Want het Franse autobedrijf Citroën, die gaat namelijk een elektrische versie maken van de beroemde Citroën de Chevaux. De eend. Ja, dat lijkt me leuk. Ja, en dan de examenkandidaten zien steeds vaker niet hun eigen leraar, maar een buitenstaander toezicht houden. Dan blijkt uit een rondgang. Die surveillanten die worden onder meer ingehuurd omdat er extra geld is voor de werkdrukverlichting en leerlingen vaker aanvullende hulp nodig hebben. Dus dan weet je dat. Mocht niet je eigen leraar bij je examen staan, hè? Maar iemand van het uitzendbureau.

0: De muziek van BNT uit de 90s, Robin S.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, Show Me Love. Ja, zometeen na 10 uur in de Bazentijd. 12-4 Duncan. 4-6 Roger Schepers. En vertel het door aan iedereen. BNT mag er zijn. En vertel het door dat ze iedereen mag aanzetten. Want binnenkort gaan we veel prijzen weggeven. En krijgen we versterking. Ja. Ik heb gevraagd voor zomerse muziek. Zomerse muziek trouwens, morgenavond vanaf 6 uur de Party Night met Roger Schepers. Alleen maar zomerse muziek, denk ik. De disco zomerse muziek. Morgenavond dus vanaf 6 uur dus Party Night in de zomer uitvoering. Even kijken, wat hebben we allemaal binnengekregen? Edward uit Gratum stuurt Vaya con Dios met Hey Nana Hey. Ja, we gaan de versie draaien van Milk and Sugar, beste Edward. Dan kregen wij een berichtje binnen uit Sittard. Hey, hallo Erik. Graag zouden wij een liedje willen aanvragen voor onze Loes. Onze duizendpoot van de afdeling. Alvast bedankt namens een team van de calculatie van Laudi in Sittard. Beste Loes op nummer 2, Rob de Nijs. En we kregen een berichtje binnen van Lisbeth uit Baarle. Graag Anita Meijer. Why tell me why? Ja, die gaan we draaien op 1. Ja, we zijn er maandag niet, hè? Ik wens iedereen een heel fijn Pinksteren weekend. En dan spreken wij ons weer aanstaande dinsdag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Pst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
6: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen?
1: BNT.
6: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Defensie is op de Weerterheide begonnen met het hervatten van militaire oefeningen waarbij explosieven en brandbare materialen worden gebruikt. De trainingen lagen sinds eind april stil na een grote natuurbrand in het gebied. Burgemeester Raymond Vlekken van Weert reageerde eerder kritisch op de oefeningen, omdat de heide ook een belangrijk recreatiegebied is voor wandelaars. Er is afgesproken dat er alleen geoefend wordt als het risico op natuurbranden laag is. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog of eerdere branden zijn veroorzaakt door defensieactiviteiten. In Breda is afgelopen nacht voor de 10e keer in 2 maanden tijd een mobiel toilet het doelwit geworden van brandstichting. Ditmaal was het raak bij een Dixie op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de Dixie volledig uitbrandde. De schade bleef beperkt tot de binnenkant. De politie is een onderzoek gestart naar de reeks incidenten die voor toenemende onrust zorgen onder de buurtbewoners. En saunaclub Six Sense in Lemiers mag vandaag de deuren weer openen, nadat de voorzieningenrechter het sluitingsbevel van de burgemeester van Vaals heeft geschorst. Burgemeester Harry Deunissen had de club eind april voor een half jaar gesloten, nadat er bij een politieinval harddrugs en pepperspray werden gevonden. Volgens de rechter heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd waarom een sluiting van 6 maanden noodzakelijk was, mede omdat er nooit eerder incidenten waren. De drugs bleken bovendien door een bezoekster te zijn binnengesmokkeld. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT. Radio BNT, waar muziek je raakt. Radio BNT. There's something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just a

0: door BNT.
1: BNT.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
9: Dat is de lekkere van Albert Heijn. Good morning.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met 2 bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm, met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen?

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Defensie is op de Weerderheide begonnen met het hervatten van militaire oefeningen waarbij explosieve en brandbare materialen worden gebruikt. De trainingen lagen sinds eind april stil na een grote natuurbrand in het gebied. Burgemeester Raymond Vlekken van Weert reageerde eerder kritisch op de oefeningen, omdat de heide ook een belangrijk recreatiegebied is voor wandelaars. Er is afgesproken dat er alleen geoefend wordt als het risico op natuurbranden laag is. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog of eerdere branden zijn veroorzaakt door defensieactiviteiten. In Breda is afgelopen nacht voor de 10e keer in 2 maanden tijd een mobiel toilet het doelwit geworden van brandstichting. Ditmaal was het raak bij een Dixie op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de Dixie volledig uitbrandde. De schade bleef beperkt tot de binnenkant. De politie is een onderzoek gestart naar de reeks incidenten die voor toenemende onrust zorgen onder de buurtbewoners. En saunaclub Six Sense in Lemiers mag vandaag de deuren weer openen, nadat de voorzieningenrechter het sluitingsbevel van de burgemeester van Vaals heeft geschorst. Burgemeester Harry Deunissen had de club eind april voor een half jaar gesloten, nadat er bij een politieinval harddrugs en pepperspray werden gevonden. Volgens de rechter heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd waarom een sluiting van 6 maanden noodzakelijk was, mede omdat er nooit eerder incidenten waren. De drugs bleken bovendien door een bezoekster te zijn binnengesmokkeld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat

0: ik kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Media.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Fresh.
11: Zo, het weekend kan nu echt goed beginnen, want Sauna Club Six Sense is weer open. En de zon aan de hemel, welkom, dit is BNT.
12: Radio BNT, waar muziek
11: met nu Billy Joel.

Ze wordt gezien als de nieuwe Adele, wat logisch is, want ze heeft op dezelfde legendarische Brit School gezeten als Amy Winehouse, Leona Lewis en dus Adele. Radio BNT. De lieve en prachtige stem van Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Billy Joel voor Your Only Human Second Wind. Wist je dat Olivia Dean graag The Sims speelt en de PlayStation? Misschien dat ze dat dit weekend ook gaat doen. Dat zijn haar weekendplannen, maar wat zijn die van jou? Je mag ze langzaam gaan maken, want het weekend in zicht. Goedemiddag, Duncan hier op BNT met Suzanne Freek.

Radio BNT, Susanne Freek daarvoor en slapeloosheid op je vrijdagmiddag. Het is 22 mei vandaag, genieten van het weer buiten. Vandaag kan het zo'n 27 graden worden. Het is slechts een voorproefje van wat nog komen gaat. De komende dagen stijgen de temperaturen met zelfs op dinsdag nog zo'n 30 graden. Onderweg naar een weekend vol leuks en lekkers ga je ook de Formule 1 checken. Op onze socials vind je de tijden van de Formule 1 en zie je ook dat de race zondagavond om 10 uur is. Max Verstappen zou hebben gezegd op een persconferentie ook hoe de Formule 1 wijzigingen in het reglement hem bevallen. En dat doet hem goed, heeft hij gezegd. Het zou hem helpen om in de Formule 1 te blijven. Wat dus weer een hint is dat hij langer in de Formule 1 gaat blijven rijden. Dat zou lekker nieuws zijn. Onderweg naar de Formule 1 weekend en sowieso een weekend vol lekkers en leuks is dit BNT met Dua Lipa, Love Again zometeen. En Back to the 80s met de classic van Diana Ross, BNT en Chain Reaction.

0: Zou zij niet ook gewoon 10 keer in een arena kunnen staan waar iedereen naartoe gaat? Zou niet meer staan voor Dua Lipa. Love Again hoorde je op Radio BNT. Diana Ross en Chain Reaction kwam ook nog voorbij. Op je vrijdagmiddag. Heb je vandaag gewoon al lekker vrij of moet je nog even werken? In beide gevallen is dit Radio BNT voor je. Met zometeen een nieuw onvervals rijtje van 4 met Miles Smith, Cool in the Gang en ook Lean Marlin ga je horen. Sitting Down Here zometeen op BNT. Eerst even kijken naar dat weer in Limburg en Brabant. Lekker hè, maximaal 27 graden vandaag. En zon, morgen overdag ook weer zonnig, wat sluierbewolking en stapelwolken. Dan wel nog iets warmer en vochtiger dan vandaag. In de loop van de zaterdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 4:30 's middags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm Pinksterweekend te wachten met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juni 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Marine Tattoo. Zou zij niet een beetje klaar zijn met het Songfestival inmiddels? Nadat ze al twee keer het koude kunstje heeft gedaan door het gewoon te winnen. Met Euphoria en deze tattoo hoorde je op Radio BNT. Lee Marlin daarvoor, Miles Smith en Cool in the Gang met Fresh hoorde je op Radio BNT. Lekker fresh het weekend in, want het weekend komt eraan, dat stipje aan de horizon dat steeds groter aan het worden is. Op Radio BNT help ik je met de beste hits en classics. Dat duwt je in de rug. Nog iets harder werken voor je baas, wellicht wel om dat laatste werk af te maken. Doe dan alsof het een spelletje is. Dat werkt altijd alsof je achterna wordt gezeten door Blinky en Pinky. Oftewel, Pac-Man. Bestaat vandaag 46 jaar alweer. Dus als je denkt aan de arcadekast van vroeger waarin jij Pac-Man speelde, dan is dat alweer 46 jaar geleden. Radio BNT, Simple Plan, en meteen met Sean Paul, Summer Paradise en de 90s classic van George Michael nu met Mary J. Blige, Ass.

Situatieschets. Komend weekend ga je helemaal uit, in de lampen hangen. Volgende ochtend kater. Echt enorme kater van hier tot ginder. Ga je dan juist dingen doen of blijf je in je bed liggen? Zometeen is de track een resultaat van een brakke ochtend van Lady Gaga. Ze schreef het in 10 minuten. Welke track het is, hoor je zometeen na Shakira. Die is ook onderweg en dit is Pink.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Fresh.
11: Met een brak katerhoofd heeft ze dit ooit geschreven. Lady Gaga in 10 minuten maar. Just Dance hoor je nu op BNT.
10: Radio BNT, waar muziek je raakt.
11: Ik wens je nog een fijne lunch.

Radio BNT en Shakira met Radio BNT. De track die ze schreef voor de film Zootropolis. Ze gaat ook nog een track maken voor het WK voetbal. Over een paar weken gaan we die meermaals horen, want daar mag ze weer het anthem voor maken. Voor het geld hoeft ze niet te doen, want ze heeft afgelopen weken 80 miljoen euro gekregen van de belastingdiensten. Oh, lekker als je Shakira bent. Zo hoorde je op Radio BNT. Frans Duits met Frans Duits. Samen met Donny hoor je ze meteen. En een enorme classic, misschien wel de classic des vaderlands. Golden Earring, Radar Love.

NT, de Volkoldering en Radar Love. Volg ons al. Het is geen verplichting, maar ik zou het wel leuk vinden. @RadioBNT. Je vindt ons op Instagram of Facebook. Kun je ook af en toe meedoen met ons spelletje Waar staat onze BNT-bus? Die rijdt door de regio, ergens in Brabant, Limburg, misschien stiekem daarbuiten. Maken we een foto van en aan jou de taak te herkennen waar we staan met de BNT-bus. Afgelopen maandag hebben we die opgave online gegooid en inmiddels is de winnaar bekend. Dus mocht je dat nog niet hebben meegekregen, heb je meegedingd om het BNT-goodie-pakket. Check dan vooral even de socials voor de winnaar van Waar staat de BNT-bus. Nieuwe opgave volgt vanzelf weer een keer. Als je ons volgt, @RadioBNT op Facebook, dan wel Instagram. Oh, ik heb zin in een enorme 90s memory van S Club 7. Bring it all back. Zometeen naar Rihanna, Kanye West in 45 seconds.

0: Justin Bieber en Ghost op Radio BNT. Nieuw rijtje van 4, zometeen 4 hits non-stop achter elkaar op de radio. Dat is fijn, iets om naar uit te kijken. Naar het regionieuws en het weer van vandaag. Nou, dat was ook iets om naar uit te kijken. Hè. Vandaag zonnig, enkele stapelwolken, maar zomers warm, 27 graden. Het wordt nog beter, morgen ook zonnig. Iets vochtiger dan vandaag, maar ook iets warmer. 28 à 29 graden. En dan komen de drukkend warme dagen er ook aan. Zondag zelfs 30 graden nog mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 16:30 'smiddags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm Pinksterweekend te wachten, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juli 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Kijk, dat irritante kind van vroeger nog in de klas met ik heb niet geleerd voor de toets. En die vervolgens gewoon een 9 kreeg voor die toets. Nou, gewoon zeggen dat je niet hebt geleerd, maar eigenlijk heb je wel geleerd en kun je het wel. Moet je voor oppassen hoor, voor die mensen. Pas ook op voor Sienna Spyro. Dat is een beetje dat kaliber mens. Die zegt dan, ik kan helemaal geen piano spelen. En vervolgens is haar grote wereldhit een pianohit. Material Lover van Sienna Spyro is de opvolger van haar eerdere hit. Je hoorde haar als laatste in het rijtje van 4. Iets zeggen wat je niet kan, wat je blijkbaar wel kan. Ik zeg ook altijd dat ik heel slecht ben in bed. Radio BNT, Jonas Brothers, zometeen What A Man Gonna Do. En Room 5 is hier.

0: het weer zit mee, de muziek is fijn, maar misschien wil je met wat extra zelfvertrouwen het weekend in door mee te dingen voor de vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk weer het goede antwoord bij een vertaalde songtekst. Die track draai ik zo meteen na 2 uur. En ik vraag jou graag om mee te denken met deze vertaalde songtekst. Nou, ze zeggen dat de mogelijkheden eindeloos zijn. En voor mij is dat echt waar. Maar mijn vriend, je hebt nog niets gezien. Wacht maar tot ik klaar ben, want ik ben slecht. Ik ben slecht, kom op. Je weet dat ik slecht ben. Ik ben slecht. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het doorsturen via de site radiobnt.nl. Waag een poging. En dan draai ik hem zo meteen na 2 uur. Terug naar het jaar 2016. 10 jaar geleden alweer had Afrojack een grote hit met Vice. Radio BNT en...

0: Day. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor 109 euro. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De vertaalvraag.
14: Daar zat ik in met deze opgave. Nou, ze zeggen dat de mogelijkheden eindeloos zijn. En voor mij is dat echt waar. Maar mijn vriend, je hebt nog niets gezien. Wacht maar tot ik klaar ben, want ik ben slecht. Ik ben slecht. Kom op. Je weet dat ik slecht ben. Ik ben slecht. Ik zocht hierbij. Titel en artiest Bente, dankjewel voor je appje.
0: Duncan Fresh.
14: Via radiobnt.nl wist je het goed te raden. Het ging inderdaad om de classic van Michael Jackson. Dit is Bad.

Oh, hou je de temperaturen nog vol? Limburg en Brabant gehuld in het zonnetje richting de 30 graden komend weekend. En Alex Warren met Fever Dream op de radio. Michael Jackson hoorde je ook. En Bad. Het zijn de tonen richting je weekend. BNT met zometeen John Mayer, Last Train Home. En Wild is van Monique Smit.

In de zomerse sferen met Madonna en La Isla Bonita. Somewhere in Let's Rain Home. Daarvoor, het is vrijdag, morgen is het zaterdag. En dan, belangrijke dag voor flink wat Tilburgers. Namelijk Willem II op bezoek in Volendam voor de tweede wedstrijd in de finales rondom de promotiedegradatie naar de Eredivisie. Blijft Volendam in de Eredivisie of gaan de Tilburgers van Willem II promoveren? Ze hebben wel wat doelpunten nodig, want ze staan momenteel 2-1 achter. De return om promotiedegradatie voor Willem II. Morgen in Volendam om 8 uur.

zes jaar Frans gehad op de middelbare school om nu te zeggen, ik heb geen idee waar het Desenchanté voor staat. Ik denk dat mijn Franse leraar op Bernardines nu heel trots op mij is. Kate Ryan hoorde je op Radio BNT, David Guetta met Sia daarvoor in Floating Through Space. Heb je het meegekregen in Breda afgelopen nacht? Weer geprobeerd om een Dixie-toilet in vlammen te laten opgaan al daar. Het was weer raak op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is al de 10e melding van brandstichting of een poging daartoe in 2 maanden. Politie doet een onderzoek en buurtbewoners maken zich nu wel echt zorgen over die herhaaldelijke branden. Die veroorzaken veel onrust in de omgeving. Meer nieuws uit de regio hoor je op Radio BNT, het station voor heel Brabant en Limburg. Met zometeen een nieuw rijtje van 4 en...

0: Oh, zin in zomer, zin in zo'n ijskoud biertje. Maar het is pas 2:30, dus ik moet nog even door. Misschien jij ook. Hou vol, hou vast. Zometeen een nieuw rijtje van 4 op Radio BNT richting het einde van de werkdag. Vertel ik je wel dat het lekker weer buiten is. Zomers warm, zo'n 27 graden maximaal vandaag. Morgen nog iets warmer en vochtiger dan 28 à 29 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 4:30 middags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm Pinksterweekend te wachten, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juni 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Twee grootheden uit de muziekwereld is zo'n mooi verhaal. Rod Stewart en Elton John tegenover elkaar. Ze plaagden elkaar jarenlang. Zo was dat ook in de 80s. Toen gaf Rod Stewart een reeks concerten in Earl's Court in Londen is dat. En om dat te promoten, dachten zijn promotors, weet je wat, dan hangen we zo'n hele grote ballonnen door de hele stad. Met daarop, ja, een soort Zeppelin-achtige ballon eigenlijk, met daarop Rod Stewart om dat concert te promoten. En Elton John zat ergens op 3 hoog in Londen, zag die ballon en dacht, ja, hier heb ik echt geen zin in. Weet je wat? Ik ga gewoon een sniper inhuren. Dus hij heeft een jager gebeld in de buurt. Die kwam met zijn geweer en paf! Heeft hij al die ballonnen door de stad gewoon kapot geschoten. Haal dat ding naar beneden. Dat gigantische ding stortte neer. Landde bovenop een Londense dubbeldekkerbus. En werd nooit meer teruggezien. Een uur later hing Rod Stewart aan de lijn bij Elton. Wat heb jij gedaan? Waar is mijn ballon? Jij was het. En zo ging de ruzie weer verder tussen Rod Stewart en Elton John. Yo, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy op Radio BNT. Duncan hier op je vrijdagmiddag. Zometeen heb ik nog Robbie Williams voor je. En Birds of a Feather is hier van Billie Eilish.

0: Eilish, Birds of a Feather op Radio BNT. Peter Graafhorst, zometeen heb jij nog één keer voor het zeggen deze week.
1: De Radio BNT Takeover.
0: We gaan hem zometeen namelijk doen. De Takeover komt eraan. Waar heb je zin in? En wat kan ik voor je draaien op je vrijdagmiddag? Misschien nog op de valreep voor jou en je collega's? Laat het maar weten. RadioBNT.nl. Draai ik het zometeen in de...

0: BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Nieuw.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zij die vandaag vlakking precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dave heeft al een appje gestuurd van zometeen in de takeover. Bill Bentley en Jennifer Warnes. Waar haal je die vandaan, joh?

0: somebody else. Khaled, Kygo en Griffin, Save My Love, Salvation, daarvoor Reset Your Brain. De tijd is ook gereset. 20 minuten gaan nu in.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want in die komende 20 minuten heb jij het voor het zeggen. We gaan eraan beginnen, de Radio BNT Takeover. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze zonnige, zonovergrote vrijdagmiddag? Let me know via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat ik voor je kan draaien. Dat deed ook al Dané voor een ultieme zomertrek. Want zometeen krijg je Justin de Wild en Cheerio. Dat zometeen op Radio BNT.

De meezinger van het moment, Justin de Wild in Cheerio, werd aangevraagd door Dané in de Takeover. Jij kunt ook alles aanvragen, hè, via radiobnt.nl. Wat wil je horen? Wat kan ik voor je draaien? Nu in de Takeover. Laat me weten, radiobnt.nl. Stefan ging voor deze van Sigala.

voor Taylor Dane en Can't Get Enough of Your Love. Radio BNT. Stefan vroeg om Sigala en Easy Love. Jij vraagt en ik draai elke werkdag rond 3:10. Is de takeover een feit en duurt die 20 minuten lang? Van die 20 minuten vandaag zijn nog maar enkele minuten over. Ik heb nog plek voor één track. En dat is deze van Samber, een van de grootste artiesten van dit moment. En dat is Yvette ook niet te ontgaan, want zij vraagt het aan via radiobnt.nl. Samber en 12 to

0: Summer en 12 to 12 op Radio BNT. Het is een groot artiest, maar wat hij wel doet is dit. Hoor je het gebeuren? De fade-out. Het zit echt in elke track van Summer. Hij heeft nooit een staand einde. Maar goed, dat is een feit. Dat is een keuze voor hem, hè, Summer. Ook de keuze van Monique trouwens. Nee, van Yvette, die vroeg het om. 12 to 12 in de Radio BNT Takeover. Maandag rond 10 over 3 weer een nieuwe ronde. Zometeen al een nieuw rijtje van 4. Black Eyed Peas, Don't Lie komt eraan, het regionieuws. En het weer voor vandaag, dat is lekker, hè? 27 graden maximaal. Morgen nog iets warmer, zomers warm, 29 graden. En de komende dagen blijft het warm. Dinsdag zelfs 30 graden mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 4:30 's middags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm Pinksterweekend te wachten, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juni 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Brain, 50 Ways to Say Goodbye. Radio BNT met ook New Radicals. You Get What You Give, The Kid LAROI met Justin Bieber en Black Eyed Peas, Don't Lie. Het was het rijtje van 4 op Radio BNT. Richting de middagshow, de Vrijmibo middagshow. De bitterballen kunnen langzaam in het vet. En ook de vega bitterballen trouwens. Zometeen mag je ze verorberen na 4 bij Roger in de middagshow. Eerst nog Keith Urban en Pink. En dit zijn Veldhuis en Kemper.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Hoe zou je jezelf omschrijven in twee bollen ijs? Ik denk dat rosé van de middag zo zoet is. Dus misschien iets van bosvruchten, yoghurtsmaak en chocola, want dat is authentiek. Nou, dat is toch mooi gezegd. Of dat zo is, dat kunnen we zo checken. Na vieren is hij namelijk hier. Rosé Schepers, de ijsbol van de radio. Zometeen, na 4:00.

0: BNT.
1: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontploft voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon. Niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. De A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht Airport 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt Vaanplein en Afrit Numansdorp 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Rogier Schepers.

0: paar weken geleden werd hij aangevraagd in de Maximaal Genieten. Lekker lang luisteren. We hebben hem van 12 inch gedraaid. En dit is eigenlijk haar grootste hit all over the place. Love is a Battlefield van Pat Benatar opende de middagshow voor vandaag. Het is vrijdag bij de vrienden, 22 mei 2026. 4:05, exacte man. Welkom bij de Vrijbibo middagshow. Het is de laatste van deze werkweek en het is de altijd lekkere vrijdag. Die het lekkere lange Pinksterweekend inluidt. Als je dit moment op de weg zit, kijk een beetje uit in het zuiden van het land. We hoorden het van Edwin Gerritsen, 400 kilometer in het zuiden. Dus daar is het extra druk. Wees een beetje op je hoede, wees voorzichtig. En die drukte is natuurlijk te wijten aan het lekkere lange weekend. Iedereen wil er gewoon lekker op uit. Ik snap dat wel. Wat gaan we doen tussen nu en 6 uur? We hebben 2 malen maximaal genieten. Het is namelijk vrijdag. 2 malen een grote hit uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Als je een goed idee hebt, laat me weten wat je wil horen via radiobnt.nl. Gebruik Facebook en Instagram. En daar mag je overigens ook je favoriete soul, funk en summer vibes, je summer classics aanvragen. Morgenavond gaan we namelijk een tussen 6 en 10 Radio BNT Party Night doen. En daarin uiteraard zomerse klanken op de radio. Want we slingeren de muzikale barbecue aan, hè, dan weet je dat. Verder tease ik mijn nieuwe podcast voor morgen. En dat is eigenlijk wel een hele leuke. Dus daar kom ik zo dadelijk even op terug. En voor alle feedback heb ik al geroepen dat je ons gewoon kunt bereiken. Hè, op het moment dat je op- of aanmerkingen hebt op de show, op het station, op de disjockeys, op de muziek, whatever. Laat van je horen, dan kunnen we daar uiteraard wat mee doen. Want we doen het met z'n allen samen natuurlijk. Hè. Zo simpel is dat ook. Ja, er gebeurt een hoop qua festiviteiten. Daar kom ik straks even op terug. Ik geef je nog even de avond, vierdaagse update. Gisteravond hebben we hem afgesloten en we hebben het droog gehouden. Dat kan ik je dan wel melden, dus dat is dan wel interessant. En heel veel lekkere muziek tussen nu en 6 uur, maar eigenlijk hoor je dat 24 uur per dag. Dus hou hem lekker keihard op.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Won't Fall Direct. Radio

laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Het was de tweede single uit het debuutalbum dat eigenlijk titeloos is. The Script hoorde je break-even, destijds opvolger van The Man Who Can Be Moved. Als eerste kennis maken met deze eerste script. En het goede script is al geschreven. Want elk liedje wat ze uitbrengen, dat is eigenlijk wel weer een hit, omdat het gewoon lekker radiowaardig is. Feel good music op Radio BNT. Het is vrijdag 22 mei, vrienden. Vrijdag, dat wil ook altijd zeggen, New Music Friday.

En dat was hem, The Man in the Arena. De nieuwe van The Script is dat. En die is vandaag uitgekomen, dan weet je dat ook. Verder is er Baby Steps uit, de nieuwe single van Olivia Dean. Nieuwe album van Blackbird is verschenen. En gisteren draaiden we al een stukje van Evolution, Nothing But Thieves. Ook die is uit vandaag. Dus dat is best wel wat new music op deze vrijdag. Ik zal je straks van Blackbird nog een klein stukje laten horen. Omdat het nieuwe album er vandaag is van Merel Koolman. En dan is het misschien leuk om daar toch even wat aandacht aan te besteden. Daar we haar onlangs aan de telefoon hadden in de middagshow. Het is vrijdag, vrienden. 27 graden. Oh, lekker, lekker, lekker. Het wordt morgen nog een paar gaatjes warmer. En dat wordt dus echt barbecue weer. Tot en met dinsdag zal het ongeveer de 30 graden blijven aantikken. Dus op zich is dat helemaal niet verkeerd. En eind volgende week, woensdag, donderdag, dan gaat het langzamerhand weer een klein beetje minder worden. Maar het Pinkse weekend ziet er eigenlijk lekker uit. Gisteravond werd de avondvierdaagse in Nederland afgesloten. Ook in Landgraaf, waar wij hem meegelopen hebben. Ruim 12 kilometer weer gelopen gisteren. En we hebben het na 3 avonden geregend te hebben droog gehouden. Dus dat is op zich heel fijn. En uiteindelijk werden wij onderscheiden met een heuse medaille. Ja, is dat wat ook. Maar ja, je moet al stempeltjes halen. En dan ben je toch een klein beetje een strebertje. Want die stempeltjes wil je toch wel halen natuurlijk. Hè? Als je aan de wedstrijd mee gaat doen, dan wil je hem ook volledig afmaken. We hadden gisteravond ook allebei mijn lief en ik niet zoveel zin meer. Echt zo van... Maar toch gedaan. Het was ook wel warm eigenlijk. Ja, ik weet het. We gaan zeuren. We zijn Nederlanders. Maar de temperaturen schilden met woensdag eigenlijk wel een graad of 10. Dus ja, dan merk je meteen dat het je letterlijk niet in de koude kleren gaat zitten. Om er maar eens even een klerenspreekwoord doorheen te gooien. Maar we hebben hem mooi positief afgesloten. Was gezellig. Even een biertje na afloop en naar huis. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En nu is het gewoon vrijdag onderweg naar het Pinksterweekend op Radio BNT. En ja, je hoort het daar straks al in het nieuws bij Duncan, dat een hele hoop festiviteiten rekening houden met het warme weer. Zo is daar bijvoorbeeld een mooie marathon in Maastricht. Daar gaan ze rekening houden. De tentfeesten zijn in Landgraaf. Vanavond daar Roanerse en La Fuente trouwens. En natuurlijk is er ook Pop on Top in Valkenburg. Ook daar wordt rekening gehouden met extra water en goed smeren. Heb ik ooit geleerd van Jan Smeets. Goed smeren. Je moet, dat is heel belangrijk, goed smeren. Hou daar rekening mee. Het is warm en het warmt ook heel snel op. En we willen dat wel eens vergeten met z'n allen. Dat we denken, dat valt allemaal wel mee. Nee, vrienden, het valt niet mee. Echt niet. Roger.

0: Ja, dan is het eerste Pinksterdag, hè, zondag. Dan weet je dat er in ieder geval. Rob de Nijs zong erover. Helaas is hij niet meer onder ons, overleden vorig jaar. En ik zag laatst nog ergens een interview staan met zijn weduwe. Het is heftig natuurlijk, het verlies van Rob. Hij was al een tijdje ziek, leed aan Parkinson. En ja, heeft toch echt heel veel mooie liedjes achtergelaten. En een daarvan hoorde je nu uit 1980 op Radio BNT. Lino and the Four Major Lazer featuring ja, dat word je ervan, hè, van die warmte misschien. Maar gewoon lekker ook van genieten, vrienden. Want dat is het allerbelangrijkste wat je kunt doen. En DJ Snake natuurlijk. Major Lazer op Radio BNT. Kijk eens even op de klok. Het is exact, vrienden, 4:30. En bij de ANWB in Den Haag zit Edwin Gerritsen. Hij zit er klaar voor om je zo dadelijk op de hoogte te stellen van hoe het gesteld is met de verkeerssituatie op de weg. 400 kilometer in het zuiden van het land. Duncan hoor je zo dadelijk met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Eerst kijken we even naar het weer. 27 graden max vandaag in het zuiden van het land. Vanavond blijft het nog lekker lang zonnig en ook warm. Temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen stijgt hij nog een paar graden verder door dan vandaag. 29 à 30 graden, dus die barbecue mag morgen absoluut echt aan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 4:30 middags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm Pinksterweekend te wachten met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juni 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Schalbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht Airport 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt Vaanplein en afrit Numansdorp 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Jacksons en Shake Your Body Line to the Ground.

dit is wel lekker hoor. Hey, uit 1981 komt Can You Feel It van de Jacksons natuurlijk. En daar is een single van met een A en een B kant die ooit uitkwam, jaren geleden. Dat is op een 12 inch gezet. Daar hebben ze de A en B kant achter elkaar gezet. Dus Can You Feel It en dan de B kant daarvan, dat zit eraan vast. En op de B kant hebben ze deze vette remix met die mooie sirenes daarin gezet. Shake Your Body van de Jacksons, wat een hit was natuurlijk in de jaren 70. Ik kreeg een berichtje van Roel en die zegt... Hey, draai even iets van de Jacksons. Doe maar lekker lang als het kan. Nou ja, bij deze denk ik lekker lang. En die hoor je bijna nooit. Maar het is wel een hele bekende plaat. Dus wel lekker vet natuurlijk dan toch. En die maxi-single die is uitgekomen, die heet You Can Feel It. Dus dat zal dan die verbastering zijn op Can You Feel It natuurlijk. En dus aangevraagd en ook heel toepasselijk... want komende zondagavond treden de Jacksons op in de Doelen in Rotterdam. Ja, je hoort het al, ze zijn niet meer compleet natuurlijk. Hè. Wacko Jacko is er zelf niet meer bij helaas. En ook niet alle familieleden doen mee. Maar de Jacksons treden op in Nederland komende zondag in de Doelen in Rotterdam. Dus als je er naartoe gaat, heel veel plezier. En de Maximaal Genieten liedjes die check je bijvoorbeeld via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar vind je de hele lijst met lange liedjes. En wellicht kan je dat inspireren om iets aan te vragen. Straks om 17:30 gaan we er nog eentje doen. Hè? Uit de 70s, 80s of 90s. Een grote hit uit een van die drie decennia. Als je een leuke, goede weet, dan kom maar door via radiobnt.nl. Dat is wat ik zeg. Tyler Nile Rodgers en Davi Arudavi.

En ik hoor Beep nog zingen. Nederpopbandje uit de jaren 80. What Shall We Do With The Drunken Sailor? Weet je toch? Ja. Early in the morning, even een shaggy draaien. Omdat je niet mag roken, gaan we gewoon even een shaggy draaien. Muzikaal gezien op de radio. Samen met Chris Cross Amsterdam en Connor Mayard. Early in the morning op BNT met Let's Get Loud. Jennifer Lopez daarvoor. En als we het toch hebben over zomerse liedjes. Ja, dan zijn dit van die knijters die je bijvoorbeeld zou kunnen aanvragen voor de party night van morgenavond. Hè. Kom maar door. RadioBNT.nl of Facebook, Instagram. Laat maar weten wat je wil horen. Soul, funk, disco, zomer. We slingeren de muzikale barbecue aan voor je morgenavond. 30 graden vanaf 6 uur op de radio. Vrienden, het is 6 voor 5. Straks de tweede episode van dit fijne Radio Feuilleton na Alvaro Bozer. Alvaro Soler, dat wou ik zeggen, ja.

Alvaro Soler, El Mismo Sol op Radio BNT. Er is een uitvoering samen met Jennifer Lopez trouwens. Maar dit was Alvaro gewoon lekker alleen. Ik spreek je aan de andere kant van 5 uur straks voor deel 2 van de middagshow met het officiële openings.

0: Santé. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Nieuwsupdate.
12: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuisblijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 300 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Verknopend Empel, een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oder en Leendeheide een half uur. A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en knopend Empel, een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Verknopend Klaverpolder een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Roger Schepers.

0: I can wait for the weekend to begin. Michael Cray, aan het begin van deel 2 van de middagshow. 5 minuten over 5, vrienden. Hartelijk goedemiddag. Het is vrijdag, de Vrijmimo middagshow van 22 mei 2026. En als je in de auto zit onderweg op de A2 Maastricht richting Eindhoven, hoorde je van Edwin Gerritsen zojuist dat het daar erg druk is. En ter hoogte van Kelpen-Oler staat er een beetje file. Ja, dus natuurlijk heel vervelend. En ik snap ook best dat het heel erg warm is, maar kun je wel lekker lang kijken naar de reclame van Radio BNT, want die staat daar aan de kant in de wei op een trailer goed te zien. Dus dat is dan wel weer even leuk, toch? Maar goed, dat is een schrale troost. Je wil gewoon lekker naar huis, want het is veel te warm, 27 graden. Morgen wordt het 30, dus dan wil je gewoon lekker naar huis. Klaar. En dan moeten die files ook opgelost zijn. Maar ja, die staan er nou eenmaal in verband met het lange Pinksterweekend wat eraan komt. En iedereen trekt er natuurlijk op uit. Radio BNT, de hele Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. We zijn nog op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaats straks. Grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Wat wil je horen? Kom door via radiobnt.nl. Of gebruik de socials. Facebook, Instagram of @radiobnt. Helemaal prima. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je daar even doorklikt, dan zie je een lange lijst met liedjes. Ik heb daar onlangs weer wat dingen aan toegevoegd. En als je nou denkt van, goh, ik wil iets leuks aanvragen, dan kan dat uiteraard allemaal. Want de radio is uiteindelijk van jou. Zo simpel is dat. En morgenavond, nou we toch aan het aanvragen zijn, is er de Party Night tussen 6 en 10. Soul, funk, disco en summer vibes. Laat me weten wat je wil horen. Waar heb jij zin in morgen als je je barbecue'tje aansteekt? Dan steken wij op de radio ook de muzikale barbecue aan. Dus dat is mooi. We kijken nog even naar New Music Friday. En we moeten helaas afscheid nemen van een artiest die ons is ontvallen.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Ik ga even achter de piano zitten. Tempootje. Ja, zo gaat het goed. Helemaal prima. Ik hoorde Duncan deze plaat draaien en hij zei dat is de zomerhit van 2026.

Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Rogier Schepers.

feesten komend weekend. In Valkenburg is Pap on Top natuurlijk. En je hebt ook de marathon gehoord morgen en zondag in Maastricht. Zondag wordt die afgelast. Het is nu een halve marathon. Dat heeft allemaal te maken met de warme temperaturen. Er zijn extra waterpunten die worden gefaciliteerd. EHBO wordt opgeschaald. Er wordt rekening gehouden met het warme weer. Het is een drukkend warm Pinksterweekend wat we tegemoet gaan met vanaf morgen tot en met komende dinsdag in ieder geval 30 graden Celsius, vrienden. Dus dan kun je wel even lekker bakken. Maar ook rekening houden. Goed smeren, hè? Goed smeren. Smeren, kleren en weren. Dat is eigenlijk wat het volgens mij is. Dat zijn een beetje de boodschappen waar je rekening mee moet houden in ieder geval. Ja, ik heb dat zelf ook natuurlijk. Ik heb een wilderige haardos. Mensen die mij kennen weten dat ik een enorme haardos heb. Dus ik moet daar wel een beetje rekening mee houden. Nee, dus helemaal niet. Pet op en zo smeren, dat soort zaken, dan moet je rekening mee houden. Smakelijk eten als je aan de barbecue zit of gewoon aan tafel. De radio op BNT. Ik schuif nog even gezellig bij je aan tot 1:06 als je het goed vindt. Ik heb dit liedje in de tijd toen ik in de discotheek Las Vegas in Landgraaf draaide in de jaren 90 zoveel gedraaid. Culture Beat, Mr. Veen.

En zo hoor je Adam Levine en Maroon 5, Memories. En de mooiste herinneringen die maak je toch echt via Radio BNT, vrienden. Maar dat kun je 7 dagen per week doen, hè? Gewoon herinneringen maken, die maak je eigenlijk gedurende de hele dag. Vaak is dat leuk als je bijvoorbeeld mensen iets cadeau wil doen. Dan is het vaak van, ja, wat geef je dan een cadeau? Want we hebben allemaal al alles, weet je wel, of een bon. Maar gewoon samen iets ondernemen is ook leuk. Want dan maak je weer herinneringen. En dat blijft je vaker bij. Want we zijn wel zo'n beetje verwend volkje langzamerhand aan het worden in de wereld. Dat, ja, echt als we iets willen kopen, gaan we daar niet meer echt op wachten. Dan kopen we dat gewoon, hè? Ja, zo zijn we toch, niet waar?

0: Offenbach, Ella Henderson en Hurricane. Een hit op Radio BNT van een tijdje geleden. Vrienden, ik kreeg een heel leuk berichtje van Petra via radiobnt.nl. En zij is een vaste fan eigenlijk van Gary Camp en Tony Hadley destijds geweest. In de jaren 80 draaiden ze alle liedjes veel. En ze heeft er eentje aangevraagd in het kader van Maximaal Genieten. Nou, die komt er dus zo aan. Exact 5:30. Eerst kijken we eventjes naar het weer. Maximaal 27 graden op dit moment in het zuiden van het land. Het blijft vanavond nog lekker lang zonnig en warm. De temperatuur daalt naar een graad of 12 vannacht. Morgen dan trekt het weer heel snel aan. De zon laat zich in volle overgave zien morgen. En maximaal temperaturen 30 graden. Tot en met komende dinsdag zal het 30 graden blijven. Dus lekker warm, goed smeren en weren en kleren. En zo, dat zijn de adviezen. En heel veel drinken.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 4:30 middags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm Pinksterweekend te wachten, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juni 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 300 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel, een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oder en Leendeheide, een half uur. A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg, een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Empel, een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd, voor knooppunt Klaverpolder, een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda, tussen Everdingen en Werkendam, een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Spandau Ballet uit begin jaren 80. Dit is Gold.
1: Maximaal.

Spandau Ballet en Gold was dat. Dat was de opvolger van True uit het gelijknamige album True, begin jaren 80. Dit was de lange uitvoering. Petra, ik hoop dat we je een plezier gedaan hebben met deze die je aanvroeg. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Kan weer komende dinsdag, vrienden. Want ja, maandag is de tweede Pinksterdag. Zijn we er even niet. En dinsdag kun je weer een lekkere Maximaal Genieten aanvragen. Dus laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Even doorklikken daar in het lijstje. Een lijstje met lange platen. En dan kom je er vanzelf wel uit. Dan weet je dat er in ieder geval. Alvast dank voor het sturen. Ja, we moeten even een overlijden melden. Heb je ooit gehoord van de zangeres Denise Lepage? Denise Lepage is de zangeres van dit liedje onder andere.

Folk Dancing the Night Away. Dat was waar zij de zangeres van was. Hit and Run Lover. Misschien dat je dat nog kent als dance classic. Daar heeft zij ook de vocalen voor verzorgd. En zij was één van het duo Lime. Ja, dat was zij. Denise Lapage. Haar management liet vandaag weten dat ze is overleden. Doodsoorzaak is niet bekend. Ik weet ook even niet hoe oud ze is geworden. Maar dit is Lime.

0: Ah, is toch wel lekker deze, hè? Heerlijk. Jorla van Lime. Het duo Lime bestaat dus onder andere uit Denise Lapage. Zij was de zangeres. En om haar even te eren, toch even dit liedje gedraaid, uiteraard. Want dat hoort al zo, hè? Vinnie, het is 17:15, Radio BNT. Dit is die zo lekkere middagshow waar we zin in hebben. Nog tot een uurtje of 6. En dan gaan wij ook lekker aan de barbecue. Dus dan weet je dat in ieder geval. Ik zou u nog even iets laten horen, maar dat doe ik zo dadelijk. Eerst ga ik even iets anders doen. Ik moet namelijk nog eventjes iets onthullen.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, radiobnt.nl/podcast. Staan 104 gasten online. 105 komt eraan. Die wordt morgenochtend rond een uurtje of 9 gepost. En als je de podcast volgt, krijg je een pushmelding. Dus dan krijg je dat vanzelf binnen dat zo is. En het mooie is, op het moment dat jij die podcast dan weer deelt met je eigen socials, maken we daar een mooi sneeuwbaleffect van. Vinden wij alleen maar leuk. En de afgelopen zaterdag was het Paul Verstegen die we eventjes toevoegden aan de lijst met podcasten. 105 komt eraan. Ik ga hem teasen. Dat heb ik al eventjes gedaan. En ik zou de naam nu heel graag willen noemen. En toch stel ik dan toch heel eventjes uit. Heel eventjes. Als je het wil weten, hold the line. En dan hoor je het zo dadelijk. Eerst Toto

Ja, ik kan je geen ander advies meegeven dan please 24/7 vrienden, hold the line. Toto draaide we 11 minuten voor 6. Het is de middagshow op BNT. En ik ga het zo dadelijk bekendmaken. Ja, het lijkt wel een beetje overdreven allemaal. Dat, misschien is dat ook wel zo, maar ik ben eigenlijk wel een beetje trots dat ik hem heb. Dus dat wilde ik dan ook heel graag met je delen. Eerst even het kader van New Music Friday. Er is nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Nieuw singeltje van The Script. Nieuwe van Olivia Dean. En vandaag komt het nieuwe album Do You Read Me uit van Merel Komman. Oftewel Blackbird. En dat is dit de nieuwe single van.

0: Do You Read Me heet het album en zo heet ook de single van Merel Coleman, Blackbird dus. En ja, lekker Body Language kennen we natuurlijk. Ik heb haar een tijdje geleden gesproken, ga dat binnenkort weer doen over haar nieuwe plaat. Vanaf vandaag is die te streamen via alle legale downloadkanalen. En is natuurlijk ook fysiek verkrijgbaar op cd en vinyl. Blackbird, het nieuwe album Do You Read Me. Het is Radio BNT, 10 minuten voor 6. Ga ik het dan nu dan echt doen? Morgen podcast 105. En ik ben flabbergasted dat het gelukt is. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het leuk. En hij ook. Hij heeft helemaal niks met podcast. En toch heeft hij het gedaan. Dus ik vind het leuk. Nou weet je, ik laat het hem zelf gewoon even zeggen.
1: Dit is de podcast met Roger Schepers. Te beluisteren via de bekende platformen. Vergeet je niet te abonneren.
0: Ja, kijk, dat is wat je dan misschien moet doen. Je abonneren. Want dan krijg je automatisch een melding, een pushmelding. Dames en heren, ladies and gentle people. Morgen overal te beluisteren voor iedereen die het maar horen wil. Mijn podcast is Erik de Zwart. Ja, Mr. Top 40. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Voormalig directeur van Radio Veronica, van Radio 538. Tegenwoordig zit hij bij de collega's van 10. En zijn stem kennen we natuurlijk al sinds jaar en dag. Hij wordt 69 volgende maand. En hij is de baas van de Nederlandse top 40. Ja, dat is leuk. Daar hebben we het onder andere ook over. Dus ik zou zeker morgen, als je de kans krijgt, hem even checken. De podcast Erik de Zwart. En als je dus je abonneert op de podcast, volg hem, krijg je een pushmelding wanneer Erik on the air is. En laat me weten wat je vindt. Laat een comments achter. Vinden we altijd leuk. Erik de Zwart dus, vanaf morgen, de podcast.

0: BNT.
1: BNT.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 4:30 's middags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm pinksterweekend te wachten, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juni 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna €3 miljoen van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goed nieuws voor de supporters van Willem II. Het eerdere verbod voor de cruciale play-off-wedstrijd in Volendam is vanochtend teruggedraaid. Na intensief overleg tussen de supportersverenigingen en de lokale driehoek is besloten dat er morgen 400 Tilburgse fans plaats mogen nemen in het uitvak van het Krasstadion. Wel is de aftrap van de wedstrijd vervroegd na 4:30 's middags. Willem II benadrukte succesvol dat de eigen aanhang geen enkel aandeel had in de rellen van vorige week, waardoor een collectieve straf van de baan is. Er staat Limburg en Brabant een drukkend warm Pinksterweekend te wachten, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29, dan wel 30 graden. Vanwege de voorspelde hitte heeft de organisatie van Long Course Weekend in Maastricht besloten de volledige marathon op zondag te schrappen. Deze is ingekort tot een halve marathon met een vervroegde starttijd. Ook grote festivals in de regio Limburg, zoals Pop on Top in Valkenburg en de tentfeesten in Landgraaf, nemen extra maatregelen door extra schaduwplekken in te richten, EHBO-posten uit te breiden en gratis drinkwaterpunten te faciliteren. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 jaar geëist tegen 3 mannen voor een gewelddadige woningoverval aan de Straalseweg in Venlo in juni 2020. Het slachtoffer dacht destijds via Marktplaats een laptop te kopen, maar werd in zijn eigen huis door het trio opgewacht, met vuurwapens bedreigd en met ducttape vastgebonden. In de rechtbank werd via een slachtofferverklaring duidelijk dat de Venlonaar 6 jaar later nog dagelijks kampt met zware trauma's. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
0: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Gek op

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: En weet je wat ook fun is?

0: van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Day. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
5: Forza.nl.
6: Oh, op die fiets.
7: Gek op.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: BNT.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Het

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met haar vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, waar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.